0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliach de quischali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fween de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulachte margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog gach derde on shore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht de kwischchali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de ruches, een hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcasts, on Wadden Darkion.